0: hallo allemaal. En hier de baas van kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: bos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Een dag die begon met frisse lentelucht en kabouterbaard shampoo. Lekker fris, voor kleine en grote mannetjes. Vraag dat maar aan Langnek.
1: Nergens kun je zo goed de heerlijke lentelucht opsnuiven als in het Sprookjesbos.
2: Vandaag is een vrolijke dag. En dat laat ik me niet afpakken.
1: Beste reus.
2: Ja?
1: Wanneer heb jij je voor het laatst gewassen?
2: Vorig jaar nog. Met kerst. En dat was geen vrolijke dag.
1: Zou je dat niet wat vaker moeten doen?
2: Geen tijd voor. Ik moet de hele dag door het Sprookjesbos rennen om Klein Duimpje te vangen. Ik wil mijn laarzen terug.
3: Langnek, reus, bang dat je hier wegkomt. Er hangt een merkwaardige lucht in het Sprookjesbos. We zijn nog aan het uitzoeken wat het is.
2: Wat krijgen we nu? Vind jij dat ik stink? Vind jij dat ik stink?
3: Nee. Een beetje.
2: Oh ja?
3: Een beetje veel.
2: Dat is mijn eigen lucht. Die pakt niemand mee af.
3: Maar dan wil niemand bij je in de buurt komen.
2: Onzin. Die vliegen daar. Die volgen me al de hele dag.
1: Het is toch veel fijner om lekker te ruiken.
2: Een stoere reus stinkt.
3: Reuzen stinken 100 keer erger dan mensen. En wat voor mij als kabouter zo vervelend is. Hij heeft elke dag dezelfde zweetsok aan.
1: En dan die vieze stukjes in zijn baard.
3: Straks is er geen frisse lucht meer in het Sprookjesbos.
1: Als wij er nou eens voor zorgen dat hij het leuk vindt om zich te wassen.
0: Langnek dacht dat de reus zich best wilde wassen als hij maar lekkere zeep en shampoo had. De kabouters wilden graag helpen.
1: Wat aardig dat alle kabouters voor dit plan hun baardshampoo aan ons wilden geven.
3: Nou, het belangrijkste is dat die stank verdwijnt, zodat we weer met onze ramen open kunnen slapen.
1: De fles baardshampoo is bijna vol.
3: En dit wordt een heerlijk stuk reuzenzeep met elfjesolie en rozenblaadjes.
1: Straks ruikt de reus net zo lekker als Roodkapje.
3: Zijn vrouw zal ons vast ook reuze dankbaar zijn.
1: Hij heeft het gevonden.
2: Zou dat voor mij zijn?
1: Ik denk dat hij eerst zijn baard gaat wassen.
4: De binnenkant is nu in elk geval schoon.
2: Wie zit daar te lachen?
3: Niemand. Vooral ik niet.
2: Houden jullie me voor de gek?
1: Het spijt me. Het leek ons verstandig als je je weer eens zou wassen. En we wilden je een eindje op weg helpen.
2: Ik zal jullie eens een eindje op weg helpen. Wat gebeurt er toch allemaal? Nu stink ik wel. Nou moet ik me toch gaan wassen, omdat ik naar lekkere zeep stink. Waarom overkomt mij dit altijd?
0: Thuis ging de reus meteen in bad. En zijn reuzenkleren moesten in een lekker sopje. Hij vond het niet leuk. Maar als je met z'n allen in hetzelfde Sprookjesbos woont, moet je een beetje rekening houden met elkaar. Net zoals die keer dat

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Wat is een oliebol toch een grappig ding? Nu klinkt het nog veel leuker nu ik erover zing. De oliebol.

0: Ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van 6 tot 9.
1: Opstaan wordt een feestje.
3: Hiya, Bobby.
4: Hi, Ken.
3: You wanna go for a ride?
4: Sure, Ken.
3: Jump in.

0: Zeg, ik doe heel even mijn ogen dicht. Maar we blijven wel wakker, hè? Jawel.
1: Per ongeluk vielen de wachters toch in slaap. En de sterrenveeën ontsnapten. Zo snel als ze konden. Maar na een paar nachten kwamen ze alweer terug. Want ze misten de vijver. Ze wilden er liever gewoon maar blijven dansen.

0: terug.
1: Hey, ze zijn weer terug.
2: Dat nou gedacht, zeg.
1: Wat een verrassing, wat leuk, meisjes. Het is hoog tijd voor een feestje.
3: Ja.
1: Een feestje. Jongens, meisjes.
4: Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou.

0: boerderij van Fien en Teun? Kijk op avonturenboerderij.nl.
1: Je ziet die blije kopjes en denkt, ja, hier doen we het voor. Klimmen, klauteren, glijden en de ballenbak in. Bij Monkey Town is het altijd feest. Weer of geen weer, jouw kinderen spelen hier eindeloos. En voor dreumissen en peuters is er zelfs een aparte peuterzone. Kinderfeestje vieren? Ook dat is zo geregeld. En jij? Jij geniet van een drankje met iets lekkers. Kortom, kom naar Monkey Town. Dat is altijd een goed idee.
0: Plan nu jouw leukste dagje uit met Fien en Teun op avonturenboerderij.nl.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: lessen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Evina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Tijd en wij vinden Kids Radio heel leuk!
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo!

Oh,

0: spelen vandaag Tikkertje in de Tovertuin. Ze willen allebei heel graag winnen en ze letten helemaal niet op waar ze rennen.
1: Tikkie, jij bent hem!
2: Hé, hey, wacht! Ik krijg je wel, hoor! Kom hier!
3: Hé, hey, kijk eens uit!
2: Oh, sorry mannetje, ik vloog uit de bocht. Kom je uit je holletje?
3: Ja, ik kom wel even kijken of alles boven nog hetzelfde is.
2: Oh, nou, hetzelfde als gisteren hoor, molletje. Toch, Pip?
1: Nee hoor, niet helemaal. Kijk eens naar dat struikje. Daar hangt ineens een netje en er zit een grappig beestje in.
2: Oh, zo, moet je al die pootjes zien.
4: Ik weet wat dat is. Dat is een spin. En dat netje heet een spinnenweb. Dat is een huisje.
1: Wat een gek huisje met die draadjes.
4: Ja, die draadjes die plakken. Zo vangt hij zijn eten. Vliegjes en zo.
2: Eeuw, vliegjes. Hoe kan die spin ook blijven hangen aan al die dunne draadjes?
4: Omdat die dunne draadjes ook supersterk zijn. Zo'n spinnetje kan er makkelijk aan hangen.
1: Ja, tuurlijk. Zo'n spinnetje misschien wel, maar echt geen, olifant.
3: Olifant? Die zijn hier toch niet?
2: Oh nee, en ik dan? Toetoetoe! Hier is Woezel, de olifant, met zijn grote flapperen. Ik wil ook in die webbedraadjes wonen.
5: Gekke Woezel.
2: Zie je wel, Pip en ik hadden gelijk. Er kan niet een olifant in zo'n webbedinges hangen.
4: Miauw, arm spinnetje. Nu heb je zijn huisje kapot gemaakt, Woezel.
2: Nou, dan maak je toch gewoon weer een supersterk huisje. Kom, Pip, we gaan naar ons huis. Dat is een stuk sterker. Ik denk dat ik een lekker olifantenmiddagdutje ga doen.

0: Help! Pip! Een olifant op ons hok!
1: Huh? Waar is nou die olifant?
0: Oh nee! Pip! Pip! Wakker worden!
2: Wat is er, Woezel?
0: We hebben het huisje van het spinnetje kapot gemaakt. En het is helemaal niet aardig van ons. Stel je voor dat er een olifant op ons huisje komt zitten. Dat vinden wij toch ook niet leuk?
2: Nee. Nee, dat is helemaal niet leuk. Arm spinnetje. Misschien zit er nog onder die struik, zonder huisje. Ga je mee zoeken, Woezel?
0: Spinnetje, spinnetje. Kom je in ons ook wonen in je webdingetje?
2: Dan mag jij alle vliegjes vangen. Spinnetje!
0: Oh, spinnetje, je bent er nog.
2: Sorry, sorry, spinnetje. Dat was heel dom van ons en helemaal niet aardig.
0: Nee, maar we hebben wel een goed idee, spinnetje. En ik denk dat je het wel leuk vindt.
3: Woezel en Pip spelen met Spinnetje in zijn nieuwe thuis. Het hondenhok. Of eigenlijk, van nu af aan dus ook, het spinnenhok.
4: Wat een

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.
2: Kids Radio is top.

0: leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Toen had de wolf superhonger en dan is hij levensgevaarlijk.
1: Roodkapje moet toch een keer terugkomen.
2: Hallo, wolf. Nog steeds niks gegeten?
1: Al 3 dagen niet. En die koekjes in dat mandje, die lust ik niet. Vlees moet ik. Maar mensenvlees.
3: Kikakeku. Kabouter. Goed dat ik je zie. De wolf heeft al 3 dagen niet gegeten.
4: Maar dan is hij levensgevaarlijk. Mm-hmm. Ook voor de kabouters.
3: Ja, daarom moeten jij en al je kaboutervriendjes je verstoppen in de grot.
4: Goed idee. En Roodkapje en Klein Duimpje?
3: Die zijn er al. Oh. Schiet op.
4: En jij dan?
3: Ik ga ook naar de grot. Oh. Schiet nou op.
4: Maar wacht, de wolf zal ook zoeken in de grot. Want het kabouterspreekwoord zegt: vinden doe je altijd op het laatste plekje waar je zoekt.
3: Ja. Schiet nou maar op. Laat dat maar aan mij over. Ik zie je bij de grot.
4: Kika keku!
5: Vreemd. Geen kabouter te zien. Ze zijn allemaal gevlucht. Maar waarvoor dan? Merkwaardig. En ik heb honger. Het hele Sprookjesbos heb ik doorzocht en er is niemand, werkelijk helemaal niemand om op te eten. De grot? Ik ben nog niet in de grot geweest.
6: Zo, daar ben ik.
3: Gelukkig, daar is de laatste. Goed dat je er bent. Waar zat je nou?
6: In Dromenland.
3: Gauw, ik hoor de wolf al.
5: Laat mij er door. Ik zoek eten. Een rood kapje, een klein duimpje, een kaboutertje desnoods. Grrr. Laat maar in. Volgens mij heeft iedereen zich hier verstopt.
7: Ach, was dat maar waar.
5: Wat?
7: Dat iedereen zich hier had verstopt. Nee. Rood kapje, klein duimpje en alle kaboutertjes zijn opgegeten door een wolf.
5: Dat kan niet.
7: Ja.
5: Ik heb al 3 dagen niet gegeten.
7: Het is een andere wolf.
5: Dat kan niet. Ik ben de enige wolf.
7: Toch niet. Het is Olf de wolf. En hij woont in de put. De echoput.
5: Woont hij echt in de put? Die Olf de wolf?
7: Ja, daar, in die echoput. Kijk zelf maar.
5: Ik zie niks. Het is daar hartstikke donker.
7: Roep hem maar en vraag eens hoe die heet, die wolf.
5: Hoe heet jij, wolf?
8: Olf.
5: Je hebt gelijk. Het is Olf de wolf.
7: En hij heeft iedereen opgegeten. Volgens mij is hij de grootste gemeenerik van het hele Sprookjesbos.
5: Dat is niet waar. Dat ben ik.
7: Vraag het maar.
5: Wie is de grootste gemeenerik?
8: Ik.
5: Jij?
8: Ik.
6: Je hebt gelijk.
7: Ja.
5: Maar ik zal hem leren.
7: Oh.
5: We zullen zien wie hier de grootste gemeenerik is. Ah. Hier, deze is voor jou.
9: Au, au, au.
5: Ik zal je leren. Ik lust je rauw.
9: Au, au, au.
7: Opgelost. Handig, zo'n echoput in het bos.
0: Zo kon iedereen de grot weer uit. En omdat de wolf onder in die echoput nog steeds honger had, gaven ze hem af en toe eten. Appeltjes bijvoorbeeld.
5: Au!
9: Au! Au! Au! Au! Au!
0: Die at hij netjes op, want honger maakt rauwe bonen zoet. Net als die keer

0: Meer muziek, minder schermtijd. Dit is Hallo Kids Radio.
1: Jij een staartje met een krul.
2: Jij hebt tanden zulke grote.
1: Jij kunt knorren en ik.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Is Hallo Kids Radio.

0: boerderij van Fien en Teun? Kijk op avonturenboerderij.nl.
1: Hallo, ik ben Dirk Schelen en ik treed op in theaters bij jou in de buurt. Heb je zin om te komen kijken, mee te dansen, mee te zingen met mijn leukste liedjes en mij te ontmoeten? Kijk dan op www.dirkschelen.nl waar ik allemaal optreed en voor de kaartjes. Ik hoop je te zien, hè? Dag!
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids.

Hallo, wat leuk dat je weer luistert naar de Hallo Kids Radio Show van mij, van Dirk Schelen. Helemaal leuk. En vandaag gaan we het hebben over de natuur. Dat we lekker naar buiten gaan en wat je allemaal kunt doen. En ik heb mijn gitaar ook meegenomen. Luister maar. Wieuw! Nou, zullen we nou gewoon beginnen met mijn liedje Giga Groen? Gaan we lekker naar buiten en lekker spelen.

0: Tikkie. Ja, die Remy heeft weer gewonnen. Hartstikke leuk. We hebben samen hard gelopen, maar hij kan heel hard lopen. Hé, ik zag nog iets. In het bos. En nou is het weer weg. Heb jij het ook gezien? Het was zo'n dier met zo'n hele grote lange staart. Weet jullie welk dier ik bedoel? De eekhoorn. Zullen we het liedje van eekhoorn even gaan zingen? Misschien zien we hem dan wel. Hij klimt in de boom. Ja.
1: Roetsch, roetsch, daar gaat hij weer. Roetsch, roetsch, op een tak op en neer. Roetsch, roetsch, van beneden naar boven. Roetsch.

Rutsch, rutsch, daar gaat hij weer. Rutsch, rutsch, op een tak op en neer. Rutsch, rutsch, van beneden naar boven. Rutsch, rutsch.

Wat leuk, hè? Hebben we de eekhoorn toch nog even gezien en een liedje over de eekhoorn gezongen. Oh, en bzzz, wat is dat voor dier? Bzzz, ja, de bijen, hè? En de bijen houden van bloemen. En als er geen bloemen zijn, dan zijn er ook geen bijen meer. En hebben jullie bloemen in de tuin? Ja, nou, hartstikke goed. Want er is een nieuwe actie in Nederland, dat een heleboel tuinen die zitten vol met tegels en stenen. En dan zijn er te weinig planten en te weinig bloemen voor de bijen en de dieren. Dus misschien leuk om tegen papa en mama te zeggen van, kom op, haal die tegels eruit, stukje gras. En dan komen vanzelf de vogeltjes en de bijtjes in de tuin. Nou, daar zingt Agéén de Haan een liedje over. Luister maar.

zoom, zoom, zoom, zoom. Nou, je ziet het, daar staat de tuin vol met bloemen. En met gras en planten. En dan komen alle bijen weer terug en de vogeltjes. Dat is leuk, hè? En om dat te vieren, zullen we dan gewoon lekker gaan dansen als een bloem? Samen met de bloemen? Dans maar lekker mee!

0: Nou, heb je lekker gedanst met de bloemen? Met je hand als een bloem?
1: Ja.
0: Oh, de bijtjes die vliegen lekker rond. Helemaal leuk. Zeg, hoorde je dat mooie bijenkoortje? Nou, dat is gezongen door Lisette Schriever. Die maakt zelf ook mooie liedjes. Moet je maar een keertje gaan luisteren als je het leuk vindt. Nou, we gaan lekker weer verder. We zijn buiten in de natuur. En er moet natuurlijk ook wat werk aan de winkel zijn, hè? Dus we gaan gewoon met z'n allen naar de boerderij. En de armen uit de mouwen, of uit de, ja, zo heet dat toch? En dan gaan we op de boerderij werken met het boerendoelied. En ik heb nog een grappig iets, want ik heb in China opgetreden. En daar zong ik mijn liedjes in het Engels. Maar het boerendoelied heb ik in het Nederlands gezongen. En al die Chinese kinderen die deden ook het dansje. Dus je doet lekker je handen voor je mond, je handen in je zij. Je stampt op je klompen, je draait een rondje. Luister maar naar de tekst en doe lekker het dansje mee met het boerendoelied. MUZIEK

Zo, heb je lekker meegestampt en lekker het boerendoelieten gezongen en lekker gewerkt op de boerderij? Helemaal goed. En we gaan natuurlijk verder lekker de natuur in. En je hoort natuurlijk steeds mijn liedjes, maar Mizzemos Kinderliedjes heeft ook een leuk liedje geschreven. En dat heet Erop Uit. Nou, zullen we met haar meegaan? Kijken wat we voor avonturen gaan beleven in de natuur. MUZIEK

erop uit. Maar we zijn nog niet klaar, want we lopen in het bos. En wat zie ik daar? Ik hoor allemaal geluid van spelende kinderen. Een speeltuin. Heb je zin om mee te gaan? Dan gaan we lekker op de wip, gaan we van de glijbaan. Nou, leuke dingen doen in de speeltuin. Doe maar lekker mee. Woe, en we gaan springen. Ja. En dan rennen de speeltuin in.

Dat was leuk, hè, in de speeltuin. Nou, ik ben wel een beetje moe geworden. Ik ga lekker naar huis. Lekker in mijn achtertuin zitten. En wat tref ik daar? Daar zitten natuurlijk ook allemaal dieren. Hé, wie komt daar aan? Nou, wie denk je? Wie loopt daar zo langzaam? Het is een slome slak. Met op zijn rug een grote bak. Die bak, dat is zijn huis. Die slak is altijd heel snel thuis. Ja, zullen we lekker mee gaan zingen? Want ik heb mijn gitaar erbij gepakt. We gaan lekker jammen in de tuin. Wij

trippel, trappel, trip. Oké, nou heb ik een vraag voor jullie. Wie woont er onder de grond? Wie kruipt er in het donker rond? Ja, dat is een molletje. Die woont daar in zijn holletje. Vliegen daar buiten. Bzz, waar de vogeltjes fluiten. Kun je fluiten?

spinnetje, die maakt voor zijn web een beginnetje. Wij hebben dieren in de tuin, lijkt wel een kleine dierentuin. Ja, klap maar lekker je handen.

Trippel. Ja, wow. Nou, dat was mijn tuin. En er staan natuurlijk planten in mijn tuin. Maar in mijn kamer heb ik ook een mooie plant staan. In een grote pot. En die geef ik regelmatig water. En daar heb ik ook een liedje over geschreven voor mijn plant. Dat heet Een Groene Plant. En die moet je natuurlijk wel genoeg water geven, hè? Met een gietertje. Ja.

Yeah. Nou. Hoor je die plant nog zeggen? Dankjewel. Nou, als je maar genoeg water aan de planten geeft en aan de natuur, en als het gewoon goed regent, dan gaan ze mooi bloeien en groeien. En zeker in de lente. En zullen we even luisteren naar mijn liedje Alles Groeit? Zullen we lekker meedansen? Ja! Het is alweer bijna het laatste liedje, dus we maken er nog even een feestje van. Woe!

Nou, de natuur is weer fris. En dan hadden we weer de bijtjes. Die komen maar steeds terug. Ik denk dat de bijtjes ons heel lief vinden. En wij de bijtjes natuurlijk ook. En we houden natuurlijk ook van een lekkere honing. Nou, het is alweer bijna afgelopen. Jammer, maar ik vond het heel erg leuk dat je weer geluisterd hebt. En je weet natuurlijk, als je nog meer liedjes kunt luisteren, dan kun je luisteren naar Spotify. En je kunt op YouTube natuurlijk ook mijn filmpjes kijken. Kun je op abonneren, zou ik heel lief vinden. En misschien zie ik je wel een keer bij een optreden. www.dirkschelen.nl staan al mijn optredens. En dan kan ik je daar een keer ontmoeten. Het is helaas afgelopen, dus ik hoop dat je de volgende keer weer luistert. En we gaan afsluiten met mijn allerlaatste liedje. Dit is het allerlaatste.

0: de keer. Nou, leuk dat je weer geluisterd hebt. Tot de volgende keer. Dag!
1: Dit is Hallo Kids Radio. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou.
2: Hallo Kids Radio.
3: We schakelen over naar Apeldoorn. Hier de baas van kinderpretpark Juliana Toren, meneer Kaasgraaf.
4: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
3: Oké, daar gaan we. Juliana Toren live. Elk weekend op Hallo Kids Radio.

0: Hier, hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van...
1: Juliana Toren Live!
0: Ja, we zijn even niet meer in het pretpark. Nee. We zijn namelijk in de Hallo Kids Radio Studio. Leuk, ik ben meneer Kaasgraaf.
1: Oh, en ik mevrouw Suikerspin.
0: Ja, en mevrouw Suikerspin, u wilde wat vertellen?
1: Nou, wist u dat het binnenkort een hele bijzondere dag is?
0: Patatdag?
1: Ja, dat kan, maar het is ook binnenkort Moederdag.
0: Is dat zo?
1: Ja, en weet u wat wij een beetje doen met Moederdag?
0: Nou ja, een beetje wel.
1: Nou, op die dag zetten we alle moeders extra in het zonnetje.
0: Ja, en weet u wat ik dan vroeger altijd deed voor mijn mama?
1: Oh, vertel.
0: Ik knutselde dan altijd wat. En dat gaf ik dan zo aan haar.
1: Och ja, nou, en weet u wat ik altijd deed?
0: Nee.
1: Ik maakte een lekker ontbijtje. Ja, een ontbijtje op bed met allerlei lekkers. Een lekker eitje en wat zoets.
0: Oh, wat lekker zeg. Nou, weet u wat, mevrouw Suikerspin? Deze radioshow iets speciaals. Het volgende liedje is speciaal voor alle mama's.
1: Wat lief.

Hallo allemaal, hier hoofdsnoepgoed, mevrouw Suikerspin. Wat leuk dat jullie luisteren naar Juliana Toren Live. Tussen het snoepen door, vergeet niet te genieten van...

0: weet u wat, mevrouw Suikerspin?
1: Nou?
0: Speciaal voor Moederdag gaan wij in het volgende onderdeel iets doen wat wij eigenlijk normaal niet doen.
1: Oh, nou, dat vind ik een beetje spannend.
0: Ja, we hebben het nooit gedaan. Maar weet u wat? We gaan snel naar het volgende onderdeel.
2: Leuk. De vraag van vandaag.
0: Ja, want mevrouw Suikerspin, voor Moederdag gaan wij voor één keer een vraag beantwoorden van een moeder.
1: Oh, nou, wat leuk.
0: Ja, normaal doen we dat natuurlijk alleen maar van de jongens en de meisjes. Ja. Maar nu speciaal mag één keer een mama een vraag stellen.
1: Wat is de vraag?
0: Eens even kijken. We hebben een... hier staat hij. We hebben een vraag binnengekregen van Marion.
1: Ah.
0: Marion is 43 jaar.
1: Ah.
0: Liever niet benoemen in de uitzending. Oh, nou, dat is te laat, Marion.
1: Nou, goed.
0: Marion vraagt of alle mama's ook in de attracties mogen.
1: Oh, nou, maar natuurlijk mag dat.
0: Ja, natuurlijk, Marion.
1: Ja,
0: lekker in de achtbaan.
1: Oh, leuk in de Texas Twister.
0: Reuzenrad. Marion, van harte welkom.

0: Oh, meneer Kaasgraaf, ik vind het toch weer zo leuk dat wij weer op de radio zijn. Maar nu wij het over dit onderwerp hebben, ben ik eigenlijk wel benieuwd. Gaat u iets doen met Moederdag?
1: Ik ga een ontbijtje op bed maken.
0: Nou.
1: En die ga ik brengen aan... U. Mevrouw Suikerspin. Ja, want u bent eigenlijk toch wel een beetje de moeder van de Juliana-toren.
0: Oh, meneer Kaasgraaf, nou, wat een verrassing.
1: Ja, dus u verdient ook wel iets lekkers. Zullen we dan maar het volgende liedje aankondigen? Kondigt u even het volgende liedje aan? Dan ga ik vast even dat ontbijtje maken.
0: Oh, nou wat goed. Hier is het volgende liedje.
1: Houdt u van aardbeetjes?
0: Oh, lekker.

0: was hard.
1: Oh, mevrouw Suikerspin, ik moet zeggen, dit liedje, die luister ik heel vaak.
2: Ach ja, dat is ook zo.
1: Het is gezellig, hè, als ik dan op kantoor zit. Maar mevrouw Suikerspin, wist u bijvoorbeeld dat een spin 8 poten heeft?
2: Nou, meneer Kaasschaaf, hoe weet u dit allemaal?
1: Dat heb ik geleerd van Cas.
2: Oh, ja, nou wat goed.
1: Maar Cas weet nog veel meer. Dus weet je wat? We gaan naar het volgende onderdeel. Het dierenweetje van...
2: Cas de Ranger.
1: Ja.
2: Leuk.
1: Cas, kom maar.
3: Hey kids, hier Cas de Ranger. Ik zit hoog in een boom in Australië. En naast mij zit een heel leuk vriendje, namelijk een koala. Koala's leven in eucalyptusbomen. Eucalyptus is een boom met sterke, ruikende bladeren. Voor de meeste dieren zijn die bladeren taai of zelfs een beetje giftig. Maar koala's zijn er dol op. Zie hem lekker eten. Ze eten bijna alleen maar eucalyptus. En daarom slapen ze wel 18 tot 20 uur per dag. Hun lichaam moet hard werken om dat lastige eten te verteren. En nu een vies weetje. Baby koala's eten als ze net uit de buidel komen een heel klein beetje poep van hun moeder. Die poep zit vol goede bacteriën. Die helpen om de eucalyptus veilig te eten. Een voorproefje. Ach, mijn koala vriend gaat verder de boom in. Wacht, je moet niet zoveel bewegen. Nee, wacht nou, rustig. Die hele boom gaat heen en weer. Rustig. Ja, en zo ben je weer beneden. Ja, eet jij maar lekker door. Laters!

0: mevrouw Suikers binnen. Het is net zo gezellig, maar helaas... De uitzending van Juliana Toren Live zit er weer op. Dag allemaal!
1: Nou, wat was het leuk, hè? En meneer Kaasgraaf, wat ik toch nog even wil zeggen. Wij hopen alle mama's snel te zien in de Juliana Toren.
0: Hartje naar alle mama's.
1: Oh, wat leuk, hè? Dag!
0: Dag allemaal!

0: Ik ben Dirk Schelen en ik treed op in theaters bij jou in de buurt. Heb je zin om te komen kijken? Mee te dansen, mee te zingen met mijn leukste liedjes en mij te ontmoeten? Kijk dan op www.dirkschelen.nl waar ik allemaal optreed en voor de kaartjes. Ik hoop je te zien, hè? Dag!
1: Welkom op onze boerderij. We zijn zo blij dat je er bent en we zo lang op je gewacht.
2: Kom jij het leukste dagje uitbeleven op de boerderij van Fien en Teun? Kijk op avonturenboerderij.nl.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids.

0: ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja! Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: met Sophie. Ik vind jullie heel leuk. De allerbeste radio. Doe de groetjes aan Romy, Lieke, Michael en Dian. Doei!
1: Heb je alles bij je? Aha. Dan kunnen we gaan rijden. Tasje ingepakt, kaartje ook op zak. Niets vergeten, alles bij je. Dan kunnen we gaan rijden.

0: Hallo lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Toen liep Roodkapje zingend door het bos.
1: Ga naar grootmoeder koekjes brengen in het bos, in het bos.
2: Kan je ook eens iets anders zingen?
1: Hoezo?
2: Je zingt steeds hetzelfde.
1: Daar kan ik niks aan doen. Ik zing het altijd als ik naar oma ga. Het zit nu eenmaal in mijn hoofd. Ik moet het wel steeds zingen. Heb jij dat nooit? Dat er een liedje in je hoofd zit dat er niet meer uit wil?
2: Natuurlijk wel. Maar ik heb een hele goede truc om zo'n liedje kwijt te raken.
1: Oh ja?
2: Ja.
1: Hoe gaat die truc dan?
2: Dan moet je zo'n liedje één keer keihard zingen. Dan is het zo uit je hoofd.
1: Nou, ik ben benieuwd. Ga naar grootmoeder koekjes brengen in het bos, in het bos. Ga naar grootmoeder koekjes brengen in het bos. Hey, het lied is weg. Wat een goede truc. Bedankt.
2: Dag hoor. Graag gedaan. Ga naar grootmoeder koekjes brengen in het bos, in het bos.
1: Oh nee, hè. Wat ging ik ook alweer doen? Het was iets met een liedje. Ik weet het niet meer. Ach, natuurlijk. Twee emmertjes water halen. Twee emmertjes water halen, twee emmertjes vol.
2: Ga naar grootmoeder koekjes brengen in het bos, in het bos. Hebba, vervelend liedje. Ga uit mijn hoofd. Maar gelukkig heb ik er een truc voor.
1: Ga naar grootmoeder koekjes brengen in het bos!
3: Nou, dat was een prachtig lied. Maar echt rijmen deed het niet.
2: Het kan me niks schelen. Het liedje is tenminste uit mijn hoofd, omdat ik het heel hard zong. Dag, Vakir.
3: Ga naar grootmoeder koekjes brengen in het bos, in het bos.
1: Draak, draak, kom eens kijken. Ik heb twee emmertjes water voor je gehaald.
4: Ik wil helemaal geen water. Het is slecht voor mijn vuur. Wegwezen.
3: Ik ga naar grootmoeder koekjes brengen in het bos.
5: Wat een rare stem. Maar toch moet het Roodkapje zijn, want het is haar liedje. En die stem, ach ja, daar proef ik toch niks van als ik erop vreet. Hoe, wat krijgen we nou?
3: Dit lied maakt mij totaal verward. Ik moet het kwijt. Ik zing heel hard. Ga naar grootmoeder koekjes brengen in het bos.
5: Nou ja, zeg. Ja,
3: nu is het liedje uit mijn kop. Gelukkig zeg, dat lucht mij op.
5: Rare snuipte. Wie zingt er nou? Ga naar grootmoeder koekjes brengen in het bos, in het bos. Ga naar grootmoeder koekjes brengen in het bos.
6: Roodkapje, daar ben je. Ik vond je mandje bij de put. Ik dacht dat er iets ergs was gebeurd. Voor wie pluk je die bloemetjes?
1: Dat weet ik niet. Ik ben mijn liedje kwijt en daarom pluk ik nu bloemetjes.
6: En wat doen die emmers water hier?
1: Die heb ik uit de put gehaald, maar de draak wilde ze niet hebben. Ik weet niet meer wat ik moet doen omdat ik mijn liedje kwijt ben. Snapt u?
6: Nee, daar snap ik niks van. Roodkapje,
1: ja?
6: Je bent in de war. Je moet onmiddellijk naar huis. Hier is je mandje.
1: Dankjewel.
6: Goed doorlopen en niet van het pad af. Want in het bos zijn de wilde dieren.
1: Ja, Langnek.
5: In het bos, ga naar... Ah, ik word helemaal gek van dat lied. Ik kan niet eens meer aan eten denken.
1: Uh-oh, de wolf.
5: Ga naar groot... Ah, misschien moet ik het heel hard zingen. Net als de fakir. Ga naar grootmoeder koekjes brengen in het bos.
1: Dat was het. Ik moet naar grootmoeder. Maar dan moet ik wel de andere kant op. Dag, wolf. Ga naar grootmoeder koekjes brengen.
5: Ik ben het kwijt. Ik ben het liedje kwijt. En, oh, ik heb ook weer honger. Zag ik daar nou Roodkapje? Huh?
0: Roodkapje was natuurlijk al verdwenen. Met het liedje in haar hoofd. Want dat wil ze nooit meer kwijt. Dat hoort in haar hoofd. En nergens anders. Net zoals dat liedje. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.
2: Maya.

0: vind je radio heel erg leuk. Blijf doorgaan en maak steeds mooie liedjes.
1: Hoe weet je nou of iemand echt je vriend is? Hoe weet je dat nou?

0: Nou snap ik het, ja!
1: Ja, zij ook!
0: Dus als ik een echte vriend verander in een taart of een bandaan, of in een grote rozenstruik, dan laat hij mij begaan.
2: Een echte vriend laat zich dus vangen, als ik hem vangen wil.
1: En als ik roep, klein duimpje, blijf toch hier, dan staat hij meteen stil.
0: Nee, zo werkt het helemaal niet.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: mijn bed.
1: Hi, ik hou echt van jullie. Doei.
2: Gaat zo door, hè?
3: TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren Live.
2: Julianatoren Live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: Want toen hij nog een zwijntje was.
1: Toen ik nog een zwijntje was.
0: Heel schoon.
1: Dank u.
0: Hij vond dat zijn geur niet zo'n charme bezat. Iedereen liep weg als hij zijn eten op had.
1: Heel gevoelig was ik, ook al was ik een kind. Ik was gekwetst, ik stonk altijd een uur in de wind. Door wat schaad ik mij?
0: Hij schaamde zich rood.
1: Nee, ik was echt niet blij. Maar men zag me leek niet.
0: Ongelukkig.
1: Telkens ik een
0: schreeuw. Hey, Pumba, er zijn kinderen bij.
2: Oh, pardon.

0: Meneer Woezel, vandaag is een heel bijzondere dag. Want Woezel is niet zomaar Woezel. Hij heeft vandaag zijn masker op en zijn speciale cape. Vandaag is Woezel Super Woezel.
1: Tada! Hier is Super Woezel. Ik kom iedereen redden. Eens kijken, waar zou ik beginnen? Zonder Super Woezel gaat alles fout. Want dan zou... Hé! Hey, Tante Perenboom loopt helemaal scheef. Straks valt ze om. Ik moet haar redden. Dit is echt iets voor Super Woezel.
2: Woezel, wat doe je? Er is een peertje gevallen op de tulpjes. Pas toch op. Straks doe je nog iemand pijn.
1: Ja, maar tante, ik heb je gered, hoor. Je viel bijna om. Ik ben Super Woezel.
2: Super Woezel? Oh ja. Nou, ik hoef niet gered te worden, hoor. Ik deed gewoon even een dutje. Ga jij nou maar kijken of je iemand anders kunt redden. Mal hondje.
1: Ja, ja, ja.
2: Oh, grappig. Super Woezel.
1: Wat is er aan de hand met Vlindertje? Wat beweegt ze haar vleugeltjes snel? Oh, ze zit vast in de struik. Ze is helemaal in paniek. Ik moet haar helpen. Dit is echt iets voor Super Woezel.
3: Wat doe je? Die bloemetjes ruiken zo lekker. En je hebt ze allemaal kapot gemaakt. Helemaal niet leuk, hoor.
1: Niet leuk. Maar Vlindertje, ik wil dat je redden. Nou, dat redden is nog niet zo makkelijk.
3: Kijk daar. Daar heb je Buurpoes. Ze valt bijna van het muurtje. Ik moet haar redden. Hou vol, Buurpoes. Hier is Super Woezel.
4: Miauw, miauw.
5: Wat doe je daar nou, stomkop? Ik had bijna een muis te pakken, hoor.
1: Nou zeg, ik ben Super Woezel, hoor.
4: Miauw.
5: Super Woezel? Super Stomkop zal je bedoelen.
1: Mal hondje. Helemaal niet leuk. Super Stomkop. Jullie zijn zelf allemaal super niet leuk.
4: Wat is er aan de hand, Woezel?
1: Niemand in de tovertuin snapt dat ik Super Woezel ben, Pip. Iedereen wordt boos als ik probeer te helpen. Nou, deze Super Woezel helpt helemaal niemand meer.
4: Piep, piep, piep, piep, piep. Hallo, hondje. Wat hoor ik? Ben jij Super Woezel?
1: Ja. Dat ben ik. Of, ben je ook boos op me?
4: Nee, helemaal niet. Dank je wel dat je die poes hebt weggejaagd. Je hebt me gered. Je bent echt Super Woezel.
1: Echt waar? Ha, zie je wel, Pip? Ik ben het echt, hoor. Ik ben
6: Super Woezel.
7: Redder van de tovertuin.
0: Wat is Woezel toch een grappige kleine held. Het valt echt niet mee om altijd iedereen te redden. Gelukkig is dat in de tovertuin ook helemaal niet nodig. Maar mocht dat wel zo zijn, dan is daar altijd nog Super Woezel.

met me mee. Ja, je kunt het. Niet omvallen. Leuk jou te leren kennen. Maar ik moet nu gaan. Dat komt door mijn nieuwe schoenen.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Ay. Hey, ik ben DJ Arnoud.
2: En ik ben DJ Mayoni.
1: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9
2: met het programma Opstaan.
3: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
2: Opstaan!
1: Met de leukste liedjes.
2: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
1: En de geheime prijsvraag.
2: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
1: Elke schooldag, 's ochtends van 6 tot 9.
2: Opstaan wordt een feestje.
4: Ik vind jullie superleuk en daarom stuurt dit bericht. Doei!
5: Jongens en meisjes, hier spreekt jullie piloot, Jules de Muis. En dit is mijn co-piloot, Julia.
4: Hallo allemaal!
5: Leuk dat je vliegt met JLM. Zijn jullie klaar om op te stijgen? Giem en vast!

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop de leukste muziekmix.
2: Hallo Kids Radio.
3: We zijn er!

0: lessen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Delfina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Thijs en wij vinden Kids Radio heel leuk!
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo!

0: Dag lieve kinderen. Zitten jullie weer klaar voor een nieuw verhaal van jullie sprookjesboom? Schep jij wel eens op dat je het hardst kunt lopen van iedereen? Of dat je wel 20 pannenkoeken op kunt? Of 100 ijsjes? Roodkapje en Klein Duimpje wel. En dat was bijna verkeerd afgelopen.
1: Ik heb wel eens belletje getrokken bij de reus. Pff,
2: dat is niks. Ik heb wel eens aan de staart van de draak getrokken.
1: En ik heb ooit een hap van het huisje van de heks genomen.
2: Ik wil 2 happen.
1: Ik 3.
2: Dat wil ik zien.
1: Oké.
2: En? Durf je nu nog? Held?
1: Voor jou durf ik alles. Alsjeblieft.
2: Dankjewel.
3: Knibbel, knabbel, kneusje.
1: De heks! Roodkapje, rennen!
3: Huisje? Ik krijg jullie nog wel, stelletje stoute stommeriken!
2: Dat was spannend.
1: Maar ook erg lekker. Die heks is vreselijk. Maar haar huisje is geweldig.
2: Ja, geweldig lekker.
1: Ja.
2: Zullen we... nog een stukje?
1: Nou...
2: Durf je dat, Klein Duimpje?
1: Ik weet niet of dat verstandig is.
2: Ach joh, wat kan ons die heks schelen? En trouwens, voor mij durft je toch alles?
1: Ja, dat is waar. Kom op, dan lopen we weer naar het huisje.
2: Ja.
3: Ik zal ze krijgen, die laffe luie lunchhapjes. Die drankjes zal ze leren. Hiervan vallen ze in een lange, diepe slaap. 100 jaar zal het wel niet duren, dat lukt alleen mijn nicht. Maar een jaartje snurken moet wel lukken. Zo, bijna klaar.
2: Oh, wat lekker allemaal. Ik wil nog wel een stuk koek. Heerlijk. Oh, en kijk, die glaasjes limonade zien er ook lekker uit.
1: Die limonade vertrouw ik niet. Die hoort er helemaal niet te staan.
2: Maak je toch niet altijd zo druk? Die limonade ziet er heerlijk uit.
1: Niet doen, Roodkapje. Het is vast een gemene truc van de heks. Nee, Roodkapje, wakker worden! Oh, wat kan ik doen? Een kus! Ik ken een prins die zijn prinses wakker kuste. Roodkapje, word nu toch wakker!
3: Wordt ze niet wakker? Dat komt door dit drankje. En wat je ook doet, ze wordt alleen wakker van dit drankje. Maar je kunt ook een jaartje wachten. Ik vermoed... dat ze dan wel weer bij is.
1: Nu moet ik slim zijn. Kijk daar, het schoonheidskruid.
3: Huh?
1: Dat bloeit maar eens in de 100 jaar.
3: Het schoonheidskruid? Oh, dat moet ik zien. Waar dan? Oh, ik zie het niet. Even mijn bril opzetten, hè? Kom terug! Wijs me het schoonheidskruid!
1: Maak eerst maar een drankje waardoor je beter kunt zien. Roodkapje, hou vol! Ik ben zo terug! Nu heb ik wel het goede drankje, maar in welk flesje zit het? Hé, hey, Wolf, wil je een slokje limonade?
4: Ik heb liever een hapje, Roodkapje.
1: Precies, daarom juist. Zo'n meisje op je lege maag is ook geen pretje, hoor.
4: Misschien niet eens zo'n gek idee. Ze zal in ieder geval wat makkelijker naar binnen glijden. Vooruit, geef me een slok.
1: Alsjeblieft.
4: Dankjewel. Proost. Nou, best le.
1: Bedankt, Wolf. Je hebt me een stuk wijzer gemaakt. Roodkapje, ik kom eraan.
0: En zo werd Roodkapje gelukkig weer wakker. Dankzij haar slimme vriend. Dat de wolf een tijdje sliep was wel rustig. Vooral voor Roodkapje. Zo zie je maar dat je beter niet kunt stelen. En de heks, die is alweer een nieuw drankje aan het maken. Maar dat, lieve kinderen, is weer een ander verhaal.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store.

0: vinden jullie superleuk om altijd met het eten met boterham en thee op de radio te luisteren. Groetjes, Olivier.
1: Hooggeëerd publiek, vanuit het Efteling Theater presenteren wij u de Weerman, Woerman, Sion.

arme slurf. En wat doet een olifant? Ja, en nu de leeuw. Maak van je handen gevaarlijke klauwen. En brullen maar. Trommel nu heel hard op je borst, net als een aap.

0: de boerderij van Fien en Teun? Kijk op avonturenboerderij.nl.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

0: Poop! Master Key, what's up? Yo, hier is de kabouter weer!
1: Geen ziek waar je allemaal van houdt. Zolang je maar beweegt, anders krijg je toch koud.
2: En doe maar mee, kom gerust van de bank.
0: Als je blijft zitten.

S'morgens stap ik fris uit bed. Begin weer aan een dag vol pret. Met suikerspin als mijn ontbijt. Zo kan de dag al niet meer stuk. Dan de rest van mijn routine. Springen op de trampoline. En een

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool!
4: Kids Radio is echt super!

0: boerderij van Fien en Teun? Kijk op avonturenboerderij.nl.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hiep, hiep, hiep, hiep. Hoera!

Hallo, ik ben Marnix. Ik ben 7 jaar. Ik luister jullie elke avond. Ik vind jullie echt een topradio. Ik vind het fijn dat jullie draaien. Groetjes, Marnix Olaf Aansen.

0: een kabouter-t-shirt niet. Hij werkt met liefde en kabouterflijt. Maar ook kaboutertijd is beperkt.
1: Denk bij stof.

0: bent.
1: Hey, hallo. Ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
2: De Dirk Schelen Show!
1: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: De wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Yahoo!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boembaloo, kiri kiri.
6: Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
7: Hallo Kids Radio.
8: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
9: Schip ahoy piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
7: De wereld van Studio 100.
10: Party party.
11: Goedenavond, dit is het nieuws.
12: Vanavond is over de hele wereld een gigantisch feest losgebarsten.
13: Alle soldaten overal op aarde hebben de wapens neergelegd.
14: En er wordt muziek en dans gezien.

0: De Gouden Raad van Piet Piraat. Onthoud goed deze heel belangrijke piratenles. Een piraat verstuurt zijn post altijd per fles.
1: De wereld van Studio 100.

0: Dag iedereen, ik ben Kabouter Plop en vandaag leer ik jullie de ganzenpas.
1: Je wordt daar zo moe van de ganzenpas.

0: de wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boemaloo, kiri kiri. Boemaloo.
6: Hallo. Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
7: Hallo Kids Radio.
8: Hallo allemaal. Ik ben Maya de Bij.
9: Schip ahoy, piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
7: De wereld van Studio 100.
10: Wee! Party, party.

0: ben Hanne.
1: Ik ben Julia.
2: Ik ben Marten.
3: En wij zijn K3.
0: Wil je ons een berichtje sturen? Doe dat dan nu meteen
2: met de gratis app van Hallo Kids Radio.

0: De wereld van Studio 100 is er morgen weer na schooltijd om 3 uur.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu DJ Johan.
3: Hallo Kids Radio.
4: Een hele goede zaterdagmiddag. DJ Johan hier met de zaterdagmiddagshow. Het is hoog tijd om te beginnen.

0: Talk to me van Damiano en David hier op Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Een hele goede zaterdagmiddag. DJ Johan hier met de zaterdagmiddagshow. En ik heb weer van alles meegenomen om deze zaterdagmiddag lekker door te komen. Onder andere weer een heel erg leuk weetje staat klaar voor je. De K3 Bingo Mode, jazeker. Kijk, je hoort hem al. Hij staat hier naast me al helemaal klaar. En als dat nog niet genoeg was, kun je vandaag natuurlijk ook gewoon weer iets winnen. Jazeker, ik heb weer een hartstikke leuk spelletje meegenomen om aan jou weg te kunnen geven. Nou, hoe dat zit, daar hoor je dadelijk veel meer over.

Bob Fosco met Verluiten hier op Hallo Kids Radio. En dat brengt ons bij... Het is mijn favoriete ding. Op deze hele wereld. Het is hoog tijd voor een Weet je het zeker? Met vandaag een weetje over iets waar je in kunt gaan zitten. En als je erin gaat zitten, gaat hij op een gegeven moment rijden en brengt hij je precies naar waar je moet zijn. Ja, ik wil het even hebben vandaag over de bus. Want ja, over de bus is genoeg te leren. En daarom vandaag een weetje dus over de bus. Met als allereerste een weetje over hoe die bus nou rijdt. En nou, ik zou je zeggen, hij is niet zo moeilijk, maar weet wel... Ja, er is nog een tweede weetje. Die hoor je niet dadelijk, maar die komt morgen. Morgen komt een tweede weetje over de bus en die is wat moeilijker. Dus vandaag even inkomen, morgen even afmaken met een wat moeilijker weetje. Maar dus vandaag het weetje over de bus. Met aan jou de vraag is wat ik zei nou waar of is het niet waar? Mag er even over nadenken en kom ik daarna bij je terug met of het nou dus dan waar of niet waar was. Dus komt-ie aan. Is het waar of is het niet waar? Dat als de bus gaat rijden, dat dan de wielen van de bus rond en rond en rond gaan. Ja, is het waar of is het niet waar dat als de bus gaat rijden, dat dan die wielen van de bus rond en rond en rond gaan? Ja, daar mag je even over na gaan denken. Dan kom ik daarna bij je terug met of het nou waar of toch niet waar is.

0: Nou heb ik weer honger gekregen. Waar zijn die geertjes gebleven? Geertje!
1: De Wolf met de Hinkstapsong hier op Hallo Kids Radio. Terwijl jij aan het nadenken was over het weetje over de bus. Want ja, in het liedje zingen ze het wel. Maar klopt het wel dat als de bus gaat rijden, dat die wielen van die bus dan rond en rond en rond gaan? Ja, ik zeg het al. Ja, in het liedje zingen ze dat, hè. De wielen van de bus gaan rond en rond. Maar ja, ze kunnen het ook gewoon verzonnen hebben, omdat het gewoon leuk klinkt. Maar nee, het is natuurlijk gewoon helemaal waar. Want ja, dat is het mooie van een wiel. Dat is een rondje. En als je een cirkel hebt, een rondje hebt, ja, dan kan die prima rollen. En die wielen van de bus, nou ja, als die gaat rijden, dan rollen die over de weg. En doordat die wielen over de grond rollen, gaat dus die bus naar voren. En dat zie je ook bijvoorbeeld op je fiets of bij de auto. Of als je skiers hebt, zitten ook wieltjes op en die wielen zorgen ervoor dat ze gaan rollen. En omdat die gaan rollen, komt dan dus de bus, de skiers, de fiets, de auto, komen die vooruit. Dus gelukkig, het liedje loog niet. Nee, die wielen van de bus, die gaan rond en rond en rond. En daar gaat het liedje ook over natuurlijk. Van Cowboy Billy Boom, de wielen van de bus. En de

0: verkleden van de Story Zoo. Ja, de Story Zoo, daar draaien we veel liedjes van hier op Hallo Kids Radio. En dat komt omdat we die liedjes hartstikke leuk vinden. Maar elke week vinden we één liedje nou net iets leuker dan alle andere liedjes. Die draaien we dan ook extra vaak. Ja, dat noemen we dan de superhit. En aangezien het nou het weekend is, betekent dat dat het voor de superhit die het nu is, dat het nu echt de laatste dagen zijn dat we die de superhit kunnen noemen. En dat was deze week, was dat Zij Hoort Bij Mij.
1: Want zij hoort bij mij, ze loopt je zo weer voorbij.
2: Zij hoort bij mij van Chris Cross Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer is deze week

bij mij. De superhit van deze week, zij hoort bij mij hier op Hallo Kids Radio. En dan is het volgens mij bijna tijd alweer voor muziek van K3. En gelukkig staat deze week staat hij gewoon klaar. Ja, vorige week ging het even mis, maar ik heb er gewoon bij me vandaag. De K3 Bingo Molen. Over 2 liedjes is het zover. Ga ik eraan draaien en komt er een liedje uit. Dat hoor je dadelijk dus naar Daisies van Justin Bieber.

0: Muziek verstaan we allemaal van de Hits Kids hier op Alle Kids Radio. En dat brengt ons bij...
1: Hallo beste vriendin, hallo wereld, kom erin. Hallo feestjes en plezier.
2: Hallo Kids Radio.
1: Bingo!
0: Jazeker, bij de K3 Bingo Molen. En ik zei het al, hij staat helemaal klaar voor. Hij staat echt helemaal klaar voor. Hier naast me, hier bij... Hup, ik ga er even naartoe bij het DJ Meubel, want... Ja, het is hoog tijd voor muziek van K3. Je hoort het al, ik ben er al aan het draaien, want ik heb echt heel veel zin in een liedje van K3. En dat komt, nou ja, afgelopen weekend, vorige week, nou, was ik bij K3. In de musical Door een Roosje heb ik ze weer een keer live gezien. En ze zongen weer super, super, super goed. Dus ja, ik heb al zin in een liedje van K3. Gelukkig gaat die bingomolen mij daarbij helpen. Staan ook liedjes van de musical Door een Roosje op de bingokaart? Misschien dat het er zo een wordt. Heb ik ook wel zin in, moet ik zeggen. Maar goed, er komt dadelijk een balletje uit die bingomolen en die hoort bij een liedje van K3. Maar ja, er zitten 75 balletjes in. Dus ja, je kunt je wel voorstellen, er zitten oude liedjes in, nieuwe liedjes, populaire onbekende, echt van alles en nog wat. Dus ik ga er maar aan draaien, denk ik. Dan gaan we zien welk liedje het wordt. Daar gaat-ie. Nou, kijk eens aan. Ik dacht al, dat duurt wel heel lang. Daar was wel gelukkig een balletje. En op het balletje staat een nummertje. En het is geworden. Hij valt uit mijn handen. Het is geworden. Nummer 9. Nummertje 9 is het geworden. En even kijken, die hoort bij het liedje. Kijk eens aan. Die hoort bij het liedje Oya Lele. Nou ja, wie kent hem niet, hè? Ik denk dat dat wel het populairste liedje is van K3. Aller tijden. En ik ga er ook maar vast voor staan. Even kijken, zo. Want dit dansje kan ik ook. En ik ga hem zeker meedansen, meezingen. Een lekker zomersliedje na een toch wat regenachtig weekje. Hier op Hallo Kids Radio. Bij nummer 9 uit de K3 Bingo Molen is dit Oya Lele.

Lele. Van K3 bij nummer 9 uit de K3 Bingo Molen. Oh, dat is meer K3. Nee, deze moet ik hebben. Nee, bij nummer 9 uit de K3 Bingo Molen. Een heerlijk zomers liedje hier. En morgen ga ik er nog een keer aan draaien. Gaan we zien welke er dan uit komt rollen. Ben u al benieuwd?

Candy Crush, Gula Gula hier op Hallo Kids Radio. En dan is het hoog tijd om iets weg te gaan geven. Ja. Wat is er nou leuker dan lekker met z'n allen samen een spelletje spelen in het weekend? Nou, als je het aan mij vraagt, eigenlijk helemaal niks. En daarom geef ik elk weekend ook een spelletje weg, dat je dan lekker met z'n allen samen kan doen. En deze week heb ik weer een heel erg leuk spelletje naast me liggen. Ik zal hem er even bij pakken. Ja, het is een wat zwaardere doos. Ik heb hem hier in mijn handen van het spelletje Pencil Pirates. In andere woorden, een soort penseelpiraten. Oftewel, ja, een penseel hetgene waarmee je tekent en dan piraten. Ja, want dit spelletje, Pencil Pirates, uitgegeven door Haba, kun jij winnen. En wat moet je nou doen in het spelletje Pencil Pirates? Nou, het zit al een beetje in de naam. Je moet namelijk gaan tekenen. En niet zomaar iets gaan tekenen. Nee, je hoeft niet de mooiste piratenboot te tekenen. Dat is niet wat je gaat doen. Nee, want een piraat, die wil natuurlijk de beste, mooiste, grootste en meeste schatten verzamelen. Maar ja, als je dus in dat spelletje Pencil Pirates tegen elkaar als piraten, ja, de strijd aangaat, moet jij degene worden met de meeste schatten om te winnen. Maar ja, hoe ga je die vinden? Nou ja, met een soort schatkaart. En die schatkaart, daar staan allemaal eilandjes op. En daar komt dus het tekenen van toepassing. Want jij moet de route gaan tekenen. Jij moet gaan tekenen hoe de piratenboot het beste kan varen tussen alle eilanden, om zo dus de grootste, mooiste en beste piratenschat bij elkaar te verzamelen. En als jou dat lukt, nou, dan heb jij gewonnen. En dat gebeurt er dus allemaal in het spelletje Pencil Pirates. En dat spelletje kan van jou zijn. Nou, wat moet je daarvoor doen? Is heel simpel. Je gaat naar hallokidsradio.nl. Ga je naar winnen en naar de weekendshow. Daar zul je ook al een plaatje zien van het spelletje. Dan moet je antwoord geven op een prijsvraag. En die prijsvraag, ja, die gaat als volgt. Een van de bekendste piraten is natuurlijk Piet Piraat. Maar hoe heet het schip waar Piet Piraat mee vaart? Ja, als je het antwoord weet op deze prijsvraag, laat het dan weten via het prijsvragenformulier. En wie weet ben jij dan wel de winnaar van dit hele weekend, die dan maandag hoort dat die, ja, het spelletje Pencil Pirates heeft gewonnen. Dan zal ik nog één keer de prijsvraag herhalen. Een hele bekende piraat is natuurlijk Piet Piraat. Maar hoe heet het schip waar Piet Piraat mee vaart?

Ja, cowboymeisje van Laura Omloop blijft toch altijd bijzonder, hè? Hoe Laura Omloop kan jodelen en dan dat midden in een cowboynummer. Nou, dat is een hele bijzondere combinatie, maar wel zeker eentje die heel erg goed werkt. Maar ja, dan kijk ik op de klok. En als ik daarop kijk, dan valt mij toch wel weer wat op. Namelijk dat die zaterdagmiddagshow, dat die er toch al wel weer op zit. Ja, ik vond het weer heel gezellig deze middag. En dat houdt, hè, je kunt nog eventjes kans maken op het spelletje Pencil Pirates. De prijsvraag ging over Piet Piraat. Want ja, Piet Piraat, een hele bekende piraat. Maar hoe heet het schip waarmee die vaart? Nou, als je dat weet, geef het vooral nog even door via hallokidsradio.nl. En wie weet, weet jij dan maandag wel dat jij de winnaar bent van het hele weekend voor dus het spel Pencil Pirates. Ik wens jou een hele fijne zaterdagavond, een hele fijne zondagochtend. En dan hoop ik dat ik je morgen om 4 uur weer spreek in de middagshow. Tot dan!

0: Even op de boerderij van Fien en Teun? Kijk op avonturenboerderij.nl.
1: Op zoek naar een veilige, leerzame en leuke tablet voor je kind? Dan zit je bij Dplay goed.
2: Yes!
1: Onze kindertablets zijn speciaal ontworpen voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar en combineren educatief plezier, veilige technologie en geruststellend ouderlijk toezicht. Dplay. Slim, speels en 100% kidsproof. Kijk voor meer informatie snel op dplay.nl.
0: Plan nu jouw leukste dagje uit met Fien en Teun op avonturenboerderij.nl.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Aha! Hallo Kids Radio.

luisteren allemaal naar Kids Radio. Want de Kids Radio is super top. En je kan er lekker op dansen met de muziek. En als je niks te doen hebt, ga je toch lekker luisteren naar de Kids Radio. Liefst Daphne.

0: Als wij zingen Waar ga je heen, dan zingen jullie...
1: Zo alleen, zo alleen.
0: Precies. En als wij zingen Zing jij er lustig op los, dan zingen jullie...
1: In het bos, in het bos.
0: Precies. Even oefenen.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

Hallo, wij waren vandaag koekjes aan het bakken. We hebben lekker Radio Kids aangezet. En was daardoor een stuk leuker. Want er waren ook liedjes die we kenden. Dus gingen we een beetje meezingen. Doei!

Hallo, ik ben Fabian. Ik vind dat jullie zo erg jullie best doen. Dus mensen die dit horen, geef even een applausje voor hun. Want hun doen echt hun best, vind ik. Groetjes, Fabian.

0: Ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of ben ik in slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.

fluffy glitter en van Snoep alles van mij. Smoothies zijn mijn eenhoornpoep, ja ik wil slijm. Dat is super de bom. Doe er boterschuim of water.

fluffy glitter en van snoep alles van mij. Smoothie, slijm en enerpoep, ja ik wil slijm. Dat is super de bom. Doe er boterschuim of water bij.

0: leven op de boerderij van Fien en Teun? Kijk op avonturenboerderij.nl.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: lessen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Evina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Tijd en wij vinden Kids Radio heel leuk!
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo!

0: De gelaarsde kat. Er was eens een molenaar met 3 zoons. Hij was heel arm. Eigenlijk had hij alleen maar een molen, een ezel en een kat. Op een kwade dag ging de molenaar dood en moesten zijn kinderen de erfenis verdelen. Dat is eenvoudig als je maar zo weinig hebt. De oudste zoon nam de molen en de middelste zoon nam de ezel. Die 2 besloten bij elkaar te blijven, omdat ze dan samen meel konden malen. De jongste zoon kreeg de kat en verder niets. Geen huis om in te wonen, geen geld om er een te kopen, niets.
1: Tja, daar sta ik dan met mijn kat, maar zonder bed en zonder huis, wat moet ik nou doen?
2: Meester, geloof het of niet, maar ik zal goed voor u zorgen. Ik ben niet voor niets de slimste kat in dit land. Doe precies wat ik u zeg en spreek me niet tegen. Geef me een paar laarzen en een grote jutezak.
1: Laarzen? We moeten een kat daarmee. Ik dacht dat je me rijk ging maken. Maar nee hoor, voorlopig moet ik alleen maar geven.
2: Ik dacht dat u me niet zou tegenspreken.
0: Dus gaf hij hem zijn laarzen en jutezak. De volgende ochtend ging de kat trots met zijn laarzen aan op pad. Op een prachtig groen veldje legde hij de jutezak met wortels die hij onderweg had gevonden open in het gras en ging hij een eindje verderop liggen doezelen. Na een poosje hupte er 2 konijnen in de zak. Vlug deed hij de zak dicht, gooide hem over zijn schouder en ging zo snel zijn laarzen hem konden dragen naar het paleis van de koning.

0: Kijkt u eens voor de majesteit met de complimenten van mijn meester, de markies van Carabas.
1: De volgende dag had hij fazanten in de jutezak. De dag daarna een koppel patrijzen en zo ging dat dag na dag. Totdat hij op een keer voor het paleis stond en de paleiswachter tegen hem zei dat de koning hem wilde spreken.
2: Goedemiddag, kat. Ik ben zeer vereerd met de lekkernijen die uw meester steeds laat brengen. Ik ken de goede man niet, maar ben inmiddels reuze benieuwd naar je meester. Breng me bij hem.
0: Dat is goed, majesteit. Ik ga vliegensvlug naar huis terug en zal u aankondigen.
1: De kat rende over de velden naar huis. Onderweg zag hij boeren werken op het land.
0: Zeg, van wie is al dit land?
3: Dit land behoort aan een machtige tovenaar. Hij bezit de mooiste akkers, de mooiste fruitbomen en het mooiste kasteel. En wij maar smoegen.
0: Wel, zometeen komt de koning langs. Als hij jullie vraagt van wie dit land is, dan antwoorden jullie van de markies van Carabas. Als jullie dat niet doen, zal het slecht met jullie aflopen.
1: Overal waar de kat langskwam en waar mensen aan het werk waren, zei hij hetzelfde. Toen hij terug was bij de molenaarszoon, trok hij hem mee naar de rivier.
0: Haast u, meester. Trek uw kleren uit en duik in de rivier.
4: Ik wil niet in mijn blootje. Stel je voor dat iemand me zo ziet.
1: De kat keek hem boos aan. De molenaarszoon kon niet weigeren. En wat had hij te verliezen?
4: Ja, oké.
1: Met een grote aanloop sprong hij in de rivier. De kat verstopte snel de oude versleten kleren. Net toen hij dat gedaan had, hoorde hij het ratelen van de koets.
0: Help, help! We zijn beroofd! Help dan toch! Kan niemand ons helpen?
2: Hé, stop de koets. Dat is de kat van Carabas. Wat is er aan de hand, mijn vriend?
0: Mijn meester ging, zoals hij iedere dag doet, een duik nemen in de rivier toen er een stel rovers langskwam die al zijn kleren meenamen. Zo kan hij toch niet naar huis?
2: Nee, vanzelfsprekend kan daar geen sprake van zijn. Lakei, ga als de wiedeweerga naar het paleis en haal een mooi kostuum voor de markies.

0: Nadat de molenaarszoon was aangekleed en hij in het mooie kostuum van de koning naar de koets kwam lopen, leek hij wel een prins. Met zijn lange blonde lokken wapperend in de wind. De kat was buitengewoon trots op zijn meester. Maar de gelaarsde kat was niet de enige die zag hoe knap deze man was. De dochter van de koning keek door het raampje van de koets en werd op slag verliefd.
1: Wilt u ons vergezellen op weg naar uw kasteel? Dan kunnen we onderweg nog wat kletsen.
0: De kat rende intussen zo snel hij kon naar het kasteel van de tovenaar en klopte op de poort.
2: Tovenaar, ik wil u mijn complimenten maken. U heeft werkelijk de mooiste velden, de mooiste fruitbomen, de helderste beken die ik ooit heb gezien. Het kan toch niet zo zijn dat u ook het mooiste kasteel heeft dat ik ooit heb gezien?
3: Wel zeker bezit ik het mooiste kasteel. Zoveel pracht en praal heb jij nog nooit gezien. Kom binnen, dan zal ik het je tonen.
0: De tovenaar schepte op over wat hij allemaal had en toen hij daarmee klaar was, begon hij op te scheppen over wat hij allemaal kon. De kat lachte minzaam.
2: Ik ben diep onder de indruk, maar met alle respect. Het is toch helemaal niet moeilijk voor een tovenaar als u om zich in een paard te veranderen of in een tijger. Die zijn allemaal even groot als u. Maar u bent natuurlijk pas echt een groot tovenaar als u zich kunt veranderen in een konijn. Of nee, wacht. In een muis. Die is nog kleiner.
3: Wat denk je wel? Mij een beetje uitlachen?
4: Ja, natuurlijk kan ik dat.
3: Ik zeg je, ik ben de beste.
0: Met veel geknetter en tovergesis veranderde de tovenaar zichzelf in een muis. En binnen een seconde had de gelaarsde kat hem te pakken en met huid en haar verslonden. Het blijft tenslotte een kat, ook al heeft hij laarzen aan.
2: Tja, tovenaar, jij mag dan het beste toveren. Maar ik ben de beste muizenvanger. Zo, en nu maar wachten op de koets.

0: Op datzelfde moment zat de molenaarszoon prins heerlijk in de koets van de koning en kon hij alleen maar naar de dochter staren. Ze was werkelijk prachtig.
1: Wat een prachtige korenvelden liggen hier. Van wie zouden die zijn? Koetsier, stop eens even. Zeg, boerenman, van wie is dit land waar jullie op werken?
0: De boeren schrokken zich een hoedje toen ze de koning zagen. Zou die vreemde gelaarsde kat dan toch gelijk hebben? Misschien kon hij ook wel toveren. Ze wisten nog precies wat hij had gezegd, dus gaven ze snel antwoord.
2: Alles wat u hier ziet is van de markies van Carabas.
0: Zo ging dat ook bij de maisvelden, de weilanden vol prachtige koeien en bij de fruitbomen.
1: Ongelooflijk, markies. U bent een machtig rijk man. Alles wat ik tot nu toe heb gezien is van u.
0: De molenaarszoon mompelde een onverstaanbaar antwoord. Hij had geen woord verstaan van wat de koning zei. Hij kon alleen maar staren naar diens prachtige dochter.
3: Kijk, daar staat uw kat. Hij wenkt ons. U wilt toch niet zeggen dat dit prachtige kasteel van u is?
4: Welkom in het kasteel van mijn meester, de markies van Carabas. Komt u verder, sire?
0: De koning was onder de indruk van alles wat hij zag. Er stond zelfs een feestmaal klaar in de eetzaal.
1: Mijn beste markies van Carabas. Ik zie dat mijn dochter u bevalt. Ik vind het een eer als u met haar trouwt.
5: Dodo, graag... Oh, sire.
0: Niet lang daarna vierden ze het trouwfeest. De molenaarszoon die begonnen was met alleen een kat, had nu alles wat zijn hartje begeerde. En de kat? Die droeg nog steeds laarzen, al waren ze nu van het mooiste leer met fluwelen randjes. En zo nu en dan ging die ook nog op muizenjacht om het niet te verleren. Want dat blijft zo in de dierenwereld. Een kat blijft een kat.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind

0: boerderij van Fien en Teun? Kijk op avonturenboerderij.nl.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids.

De leukste muziekmix. Hallo Kids Radio.

Per ongeluk vielen de wachters toch in slaap. En de sterrenveeën ontsnapten. Zo snel als ze konden. Maar na een paar nachten kwamen ze alweer terug. Want ze misten de vijver. Ze wilden er liever gewoon maar blijven dansen.

0: Ik
1: hoop
0: niet dat
1: dit
0: te
1: horen gaat. Wat leuk, meisjes. Het is hoog tijd voor een feestje.
2: Ja.
0: Een feestje.
1: Jongens, jongens, meisjes.
3: Winnen doe je bij Hallo Kids Radio.
2: Yes! Wil jij ook een toffe prijs winnen?
3: Ja! Luister dan elke schooldag...
2: Ja.

0: De rattenvanger van Hamelen. Hamelen was een klein stadje in Duitsland. De burgers leefden in harmonie met elkaar en iedereen was gelukkig. Maar dat duurde niet lang, want er brak een rattenplaag uit. Het waren er duizenden en ze waren groot en vooral eng.
1: Burgemeester, we moeten iets doen!
2: We hebben toch katten gekocht om de ratten te verjagen?
3: Jawel, maar die katten waren banger voor de ratten dan andersom.
2: Wacht, we hebben het toch ook met honden geprobeerd?
1: Geprobeerd, ja. Maar die honden renden liever achter de katten aan.
4: En al die ratten die knagen aan onze huizen. Dwars door het hout heen.
3: En door de meubels. Ze knagen zo hard aan mijn stoelpoten. Nog even, en ik zit op de grond.
2: Misschien kan een val helpen. Of rattengif.
4: Ah, die beesten zijn slimmer dan u en ik samen.
0: De burgemeester wist niet meer wat hij moest doen. En ten einde raad riep hij...
2: Wie verlost ons toch van deze plaag? Wat kregen we nu weer? Waar komt die muziek vandaan?
0: De muziek kwam van buiten de stadsmuren. De burgemeester liep naar de grote stadspoort en keek door het luikje.
2: Wie daar?
5: Ik ben een rattenvanger, hoor mijn muziek. In mijn soort ben ik uniek.
2: Mensen, er staat een rattenvanger voor de stadspoort.
1: Doe open dan, anders is die weg.
0: De burgemeester opende de stadspoort en daar stond een wonderlijke man. Hij was lang en had een ongelooflijk kromme neus. Zijn snor leek op twee rattenstaarten.
5: Ik heb gehoord van uw probleem en het is groot, zoals ik waarneem. Betaalt u mij, ben ik uw man. De ratten weg, dat is mijn plan.
4: Wat praat hier raar?
5: Hoe ik praat is toch zeker aan mij? Of houdt u liever die ratten aan uw zij?
2: Nee, we willen er juist heel graag vanaf. Meer dan wat dan ook.
5: Dat moet u weten. Geen enkele rat in het hele land is tegen mijn persoon bestand.
2: Het kan me niet schelen of de rest van het land ook last van ratten heeft. Wij moeten er vanaf.
5: Die ratten zijn zo weggehaald. Mits u mij een flinke som geld betaalt.
3: Zie je wel, hij doet het alleen maar voor het geld. Een normaal mens zou dit uit liefdadigheid doen.
4: Inderdaad, iemand zoveel geld betalen klinkt niet goed.
1: Moeten we niet eerst weten hoeveel hij wil hebben?
2: Nee, goed. De waard gaat uit onze stadkasten.
5: Geen zorgen om uw financiën.
2: Moet er niet nog een zin komen? U rijmt toch?
5: Regels zijn er om gebroken te worden. En bovendien rijmt er niets op financiën. Maar vooruit, omdat u het vraagt en ik het bijna vergat. De prijs hiervoor is 1 goudstuk per rat.
1: Zie je wel, die man is gek.
4: Ja, op die manier gaan we failliet.
3: Burgemeester, we moeten van die ratten af. Zeg nou maar ja, dan zien we later wel hoe we hem betalen.
2: Je hebt gelijk. Wie dan leeft, wie dan zorgt. Goed dan, afgesproken. 1 goudstuk per rat.
5: Dan is dat bij deze akkoord. Weet wel, ik houd u aan uw woord. Vanavond als de maan verschijnt, zorg ik dat elke rat verdwijnt. Zie erop toe dat niemand buiten is. Gebeurt dat wel, dan gaat het mis. Van achter het raam kijkt u maar toe wat ik met die duizenden ratten doe.
2: Jullie hebben het gehoord, mensen. Vanavond na zonsondergang mag niemand de straat meer op. Denk daaraan.

0: best verdacht.
1: Toen de avond viel in Hamelen, was het inderdaad doodstil op straat. De rattenvanger kwam uit de herberg en liep naar het midden van het dorpsplein.
2: Kom maar, ratten, het is gedaan. Loop maar snel achter mij aan.
1: Hij zette de fluit aan zijn lippen en floot een wonderlijke melodie. Uit alle hoeken en gaten van het stadje kwamen de ratten gekropen, die hem gedwee volgden alsof het een schoolreisje betrof.
3: Mooi zo. En zo werd Hamelen door een simpel fluitconcert verlost van zijn plaag. Het leek wel een sprookje.
1: De volgende dag, toen de zon opkwam, zat de rattenvanger op de trappen van het stadhuis op de burgemeester te wachten. Die was in een opperbest humeur. En dat was natuurlijk logisch, want hij had eindelijk weer in zijn nacht rustig kunnen slapen.
3: Beste man, wat een prachtig gezicht was dat gisteravond. Al die ratten die uit alle hoeken en kieren van de stad tevoorschijn kwamen en jou achterna gingen. Hoeveel waren het wel niet? 100.000? 100.000? Ah, misschien wel 1.000.000.
2: Ik zei het u eerder en ik zeg het u weer. Is er 1 rat overstag, dan volgen er geheid meer.
3: Wat een oorlijk grapje. Maar u heeft gelijk. Nogmaals, hartelijk, hartelijk bedankt voor uw werk. En succes met uw volgende klus. Hè? En mocht u nog eens in de buurt zijn, kom dan gerust even binnen voor een kop koffie.
2: Maar beste man, is het altijd? Vergeet u niet een kleinigheid?
3: Een kleinigheid? Ik zou niet weten wat.
2: 1 goudstuk per rattenhoofd. U weet het toch? Beloofd is beloofd.
3: Oh, ja, dat. Ja, dat spijt me, beste vriend. Maar ik heb de ratten die u meenam niet exact geteld. Ik ben geen rekenmeester.
2: Het waren er 27.319. En ik verzeker u, ik heb er niet 1 over het hoofd gezien.
3: Dat zijn wel erg veel ratten.
2: En erg veel goudstukken. Kunt u het nog vatten?
3: Wat heeft u eigenlijk met die ratten gedaan?
2: Door de muziek van mijn toverfluit renden ze zo de straten uit. Maar dat was nog maar het begin. Aan het eind van de reis sprongen ze de Weser in.
3: Al die ratten zijn de rivier de Weser in gesprongen? Hoe kunnen wij dan controleren of het er echt zoveel waren?
2: Als ik goed begrijp wat u vertelt, kan ik dus fluiten naar mijn geld?
3: Beste man, ik zou dolgraag willen betalen. Dolgraag! Maar ja, we weten niet zeker hoeveel ratten er precies waren. En dat maakt het wat lastig, hè? Maar ik ben geen onaardig mens, hè, mijn vriend. Ik wil je toch belonen. Hier heeft u 50 goudstukken. Nou, zo'n mooi bedrag voor een half uurtje werk. En daarbij was het maar een fluitje van een cent voor u, toch?
2: 50 goudstukken is geen eerlijke ruil. Ik maakte voor u mijn handen vuil. Als u niet gouden beloning haalt, zorg ik dat u met kinderen betaalt.
1: Maar de burgemeester weigerde meer te betalen. Dus draaide de rattenvanger zich om en stormde de stad uit.
4: Maar waar haalt hij de onzin vandaan om te denken dat onze kinderen hem gaan betalen?

0: De ratten waren verdwenen. De huizen bleven netjes en schoon en er werd niet meer aan het eten of aan de stoelen geknaagd. Zo gingen er een aantal dagen voorbij en niemand hoorde meer iets van de rattenvanger.
1: Dat het zo makkelijk zou gaan, had ik nooit verwacht.
0: Tot op een dag de volwassenen van hun werk thuis kwamen en er een vreemde stilte heerste in het stadje.
2: Heeft een van jullie mijn kleine Liesje gezien? Ze is weg.
3: Mijn twee zonen kan ik ook al niet vinden.
2: Burgemeester, wat moeten we doen? Al onze kinderen zijn weg.
4: Misschien zijn ze nog op school.
0: Met z'n allen liepen ze naar de school toe, vlak bij het dorpsplein. Er was niemand, behalve de schooljuf.
5: OS, het is verschrikkelijk! Het is zo verschrikkelijk! Ik heb verschrikkelijke dingen gezien in mijn leven, hè? Maar dit was echt verschrikkelijk! Verschrikkelijk!
3: Mens, hou eens op met je verschrikkelijk! Vertel op, wat is er gebeurd?
5: Nou, het was 8:30. Ik luidde de schoolbel, zoals iedere dag. En alle kinderen stonden netjes in de rij te wachten om naar binnen te gaan. Nou, en toen...
6: Wat dan?
5: Toen gebeurde het.
6: Wat dan?
2: Zit er nou niet doorheen te kletsen? Ja. Laat haar uitpraten.
5: Nou, vanuit het riool op het plein kwam er een man tevoorschijn. Was het een man? Ja, het was een man. Het was een man, hoor. Met een beetje een raar geurtje om hem heen. Hij lachte heel gemeen en hij riep een of ander rijmpje. Maar ik kon hem niet verstaan. Nou, voor ik goed en wel besefte wat er gebeurde, liepen de kinderen al langs de man aan. Ik probeerde ze nog terug te roepen en ik maar roepen. Maar ze reageerden niet. Ze leken wel betoverd.
4: Net wat ik dacht. Dat is die rattenvanger. Dat kan niet anders. Hij heeft onze kinderen ontvoerd uit wraak. Omdat hij zijn geld niet kreeg.
2: Wat mensen al niet doen voor geld.
1: Hij komt er wel terug open.
3: Daar kunnen we toch niet op wachten.
1: Mijn kadertje moet op tijd zijn medicijnen nemen.
3: We moeten ze gaan zoeken.
0: Iedereen was het roerend met elkaar eens. In de verte kwam een klein meisje aangestrompeld. Ze liep met twee krukken.
2: Liesje, oh mijn lieve kind, gelukkig, jij bent hier. Wat is er gebeurd?
7: Mama, ik hoorde hele mooie muziek en er stond een hele rare man op het dorpsplein te spelen. En we liepen allemaal zomaar achter hem aan.
4: En toen? Waar gingen jullie naartoe?
7: We liepen door het bos naar de grote berg vlak bij de rivier de Wezer. Ik probeerde de andere kinderen bij te houden, maar het lukte me niet. Ik zag dat die man stil stond naast een grote kei en plotseling vloog die kei de lucht in en ik zag een heel groot gat. Hij liet alle kinderen naar binnen gaan. Ik wilde daar ook naartoe, maar ik was te langzaam. Ik zag nog net hoe die rare man als laatste naar binnen ging. En hij glimlachte heel vreemd, terwijl hij doorspeelde op zijn fluit. En toen ging het gat weer dicht.
0: Alle ouders begonnen luid te schreeuwen, te huilen en te jammeren.
3: Misschien kunnen we de berg openen en zo onze kinderen terughalen.
4: Dat was een goed idee. Haal allemaal je gereedschap. We gaan onze kinderen bevrijden.
0: Ze renden zo snel als ze konden naar de plek waar Liesje de kinderen voor het laatst had gezien. Ze hakten in het gesteente of hun leven ervan afhing. Ze klopten erop om te horen of er misschien een opening was. Maar hoe ze ook zochten, de ingang van de berg bleef onvindbaar.
4: Het is mijn schuld. Het is mijn schuld. Ik had hem dat stomme goud gewoon moeten geven.
1: We zullen onze kinderen nooit meer terugzien.
0: En dat klopte ook. Want het verhaal gaat dat ze de rattenvanger zijn gevolgd naar het land waar hij vandaan kwam. Daar leerde hij de kinderen muziek maken die zo wonderlijk mooi was dat geen rat er weerstand aan kon bieden. En zo liet hij ze als rattenvangers het geld terugverdienen waar hij recht op had. Tot op de laatste cent.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool!

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

luisteren naar jullie radio en hebben het echt heel gezellig. We hebben een hele dansvloer gemaakt en dansen op alle nummers. Joehoe!

0: 4, 5, 6. Hé, waar is de laatste nou?
1: Kiekeboe.
2: Volgens mij is er hier iemand jarig.
3: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
4: Ja, ja. Hip, hip, hip. Hoera.

0: Hallo, ik ben Eva en ik wilde even zeggen dat ik Kids Radio heel leuk vind.
1: Oeh. Yeah. Ah, yeah.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

Dit is Hallo Kids Radio.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: hallo allemaal. En hier de baas van kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: springen naar oma. Oh.
1: Kids Radio, jullie zijn echt de allerbeste radio van de hele wereld.

0: Jarnout.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van 6.

0: Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Evina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Thay en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien bij Marissa en Sarah.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.
8: Wat is een oliebol toch een grappig ding. Nu klinkt het nog veel leuker nu ik erover zing. De oliebol.

Dit zijn echt hele leuke liedjes. Echt fijn. Dank je wel voor deze allemaal leuke liedjes. Echt leuk. Doei, groetjes van over en van mijn papa en mama. Doei.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store.

0: minder schermtijd. Luister via hallokidsradio.nl of met je smart speaker. Hallo Kids
1: Radio. Dag ploppertjes, het is hier veel te droog en daarom dansen.

0: Lekker draaien.
1: Lekker draaien.
0: In het rond.
1: In het rond.
0: Heel hard stampen.
1: Heel hard stampen.
0: Op de grond.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

Hoi Kids Radio. Ik vind Kids Radio heel leuk en ook alle liedjes. En ik luister het elke dag wel even. En bijna soms de hele dag. Dat wou ik even zeggen.

0: om op te vreten. Ja, sorry hoor. Wolven moeten ook eten.
1: Ik vind Roodkapje helemaal geen lekker hapje. Ik vind Roodkapje gewoon een heel lief meisje.
2: Ja, dat vind ik ook.
3: Winnen doe je bij Hallo Kids Radio.
4: Yes! Wil jij ook een toffe prijs winnen?
3: Ja! Luister dan elke schooldag...

0: waar zijn verhalen over gaan?
1: Nee, vertel het eens, draak.
2: Ze gaan beslist over mijn schatkist.
1: Of over hapjes met rode kapjes.
0: Over de wolf, en dat is linkersoep.
3: En over een ijsje van snoep.

0: Nederland. Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Kids Radio, heel leuk! Ja!
8: Dit is Hallo Kids Radio.